Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar 1 jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder 0,5 meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar 1 jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder 0,5 meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon, bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

We zijn begonnen. Ja, ja. Het is zondag. Het is 7 juni van het jaar 2026. We begonnen met een nummertje van Del Sharon en Runaway. Vandaag ben ik weer geheel alleen. Maar we gaan wel de muziek draaien die ook Otto Groeneveld op zijn playlist had staan. Onder andere deze van Annie Lennox en Al Green.

Annie Lennox and Al Green. Put a little love in your heart. Ja, de muziek blijft gewoon hetzelfde. Ja, er komt er al eentje met een berichtje naar me toe van... Ga je ook andere muziek draaien? Nee. 70s, 80s, 90s. Er kan wel van de 60s tussen zitten. Of misschien wel eentje van de zero's. Maar dat worden er maar heel weinig. Kel Douglas. Dance the Kung Fu. Die heer die kunnen we natuurlijk van Kung Fu Fighting.

and a small town boy. Het is momenteel 8:15, dus we hebben nog een aantal nummertjes te gaan voordat we natuurlijk die fantastische top 4 van Henk. Henk Vreven, die kunnen we allemaal natuurlijk van Facebook. Ik ken hem persoonlijk al 50 jaar bijna. En hij heeft weer 4 hele mooie nummers uitgezocht voor ons. Maar die krijg je straks rond half

Lekker nummertje van UB40 en Tell Me, Is It True? Nou ja, ik hoop het van wel. Ja, die droom die moet even afgebroken worden. Kom jongens, uit je bed. De Geizendolls.

0: de zaligheid.
1: Ja, The Broken Dreams. Nou, die droom die jullie hadden, die hebben jullie nu afgebroken om naar mij te luisteren. Nou ja, naar Radio Amerika, laat ik het zo zeggen. 8 minuutjes voor 9:30. Discotheques. En de Sexo Letters. En hier is Get Dancing.

discotheques en sexual letters en get dancing. Ja, ik heb hier een nummertje en dat draaiden we vroeger heel erg veel op Radio Amerika. Ja. Die Opus en Live is Live, die draaiden we vroeger heel erg vaak. En ja, er was maar één DJ die dat nummertje aangeschaft had. En dat hadden we toen ergens op een spoelrecorder gezet. Ze zei een bandrecorder, zo noemen we dat tegenwoordig. Dus hij werd nogal vrij veel gedraaid door iedereen. En daarna kocht ik het zelf mee.

0: Een nummer dat destijds vrij veel gedraaid werd. En weet je waarom? We hadden één DJ, één presentator eigenlijk. Hij heet Frans de Wit van zijn naam, maar zijn echte naam is natuurlijk anders. En die werkte op het hoofdbureau bij de politie. Dus wanneer hij met een cassettebandje aankwam, wisten we hoe laat het was. Ja. Hij draaide dus bijna nooit dit nummer. En mocht hij luisteren, Frans de Wit. Ja, ja. Ik ga niet je echte naam noemen. Dat vind ik een beetje lullig. Ja, nu mag het mij. Maar in ieder geval, hij zit dus op de meldkamer bij de politie. En hij heet eigenlijk, ja, zijn eigen naam is Raymond van Dongen. Als je luistert, bel eens een keertje op.
1: Zondagmorgen rond 9:30. De top 4 van Henk V.

mooie top 4. Een persoonlijke top 4 van Henk Vreven. Talk Talk, It's My Life. En daarvoor hadden we natuurlijk Mike Oldfield en Two Friends. Al Stewart, The Year of the Cat. En we begonnen dit rijtje van 4 natuurlijk met een nummertje van Roxy Music en Avalon. Nou, dan gaan we nu eventjes wat ouds draaien. Een lekker ouwtje van Sony SR. Baby, don't go.

0: Ja, Johnny is afgevallen en Serge is doorgegaan. Met hele mooie nummers. Ja, dat moet ik even bij zeggen. Baby Don't Go, hoorde je. Zullen we eens even een klein stukje draaien van de...
1: I knew a man, Bojangles, and he danced for you.
0: Deze dus.

je het bent. Heerlijke muziek van destijds. Deze is van Olivia Newton-John en die zingt dat nummer op de muziek van de Electric Light Orchestra.

Ja, ja. Xanadu van Olivia Newton-John samen met Ilo. Deze krijgen we tot aan 10 uur. Cliff Richard, early in the morning.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 1 kwartier. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 1 kwartier.

Een leuk plaatje van Max en Pex. Eigenlijk is Pex, hè? Maar we zeggen Pex. Don't come stone and don't tell truth. Nou, dat zullen we zeker niet doen. We gaan geen vergadertje spelen natuurlijk. Hè. Ja, er ging een klein beetje iets mis in het, bij het Nieuwsthuis. Maar ja, goed. Kan gebeuren. Sammy Davis Jr. Die kent de serie niet van Barretta. Daar is dit het.

dat was de titel. More Than I Can Bear. 13 minuten over 10. Wees welkom. En we zijn er nog tot 12 uur. Dus hou je maar vast. We draaien gewoon heerlijke muziek. Onder andere deze van Gloria Estefan. Hier is Nietzsche.

Wat een lekkere muziek van die Gloria Esther van Nietzsche hoorde je. Gaan we nu eventjes een heel andere kant op swingen. Met Jimmy Cliff.

waren het. Toen klopte de titel al. Wonderful World, Beautiful People. Maar ja, als ik er nu naar kijk, dan zeg ik... Nee, het is geen Wonderful World en ook geen Beautiful People. Ja, de Beautiful People, oké. Okay. Maar de Wonderful World is een beetje vervreemd voor ons. Maar ja, goed. We kunnen niet alles hebben. Cock Robin, when your heart is weak...

Skunk Robin met een aantal hele mooie nummers. Maar onder andere deze van When Your Heart Is Weak. Gaan we even over naar een klein stukje, ja, een beetje instrumentaal. Dat vind ik er ook wel een beetje bij passen hier in de ochtendshow natuurlijk. Vangelis, Conquest of Paradise. En mocht je een verzoeknummer hebben, je kan hem altijd aanvragen.

Ja, en het is alweer een hele tijd geleden dat deze man met het lot eigenlijk en het hele orkest op de Maas stond hier in Rotterdam. En alles galmde om me heen. Het was echt een waanzinnig concert. Dan moet ik toegeven, ja, ik kijk over de Maas heen, dus ik zie hem zo staan natuurlijk. Maar ik was er natuurlijk dichterbij. En ik stond gewoon vooraan. Cool in the Gang nu. Hier is Celebration. Mocht je wat te vieren hebben, laat het ons weten. Misschien kunnen wij er een steentje aan bijdragen.

Nou, ik heb niks te vieren, maar ja, in ieder geval Cool in the Gang dus wel. Celebration. En ja, mocht je een verzoekraadje hebben, dan ben je nog niet te laat. Je kan het nog even aanvragen. 5 minuutjes over half. Oh jee, de classics. And Wings of an Eagle.

Onze eigen Treintje Oosterhuis. En de rest van Zo Tot Hartje natuurlijk. Somebody Else Lover. Zullen we even een klein beetje gezellig blijven doen? Doen we dan met Dear Martin. Een oude show weer. In de chapel. In the moonlight.

Ja, en waar hoor je deze muziek nog? Volgens mij nergens meer. Maar bij ons zit hij nog steeds in het systeem, dus we draaien hem. Ja, ja, lekker door. Doe met Doris die in de pins. De Marvelous Marionettes. Ja, die hebben ook een aantal lekkere nummers gemaakt.

Doris D. Hoe moet ik eigenlijk zeggen? Doris D. En de Pins. En de Marvelous Marionettes. Nou, even terug naar de jaren 70. Doe met Baccarat. En Yes Sir. I Can Boogie. 1977 was dit een mooie nummer 1 hit voor hen.

0: Destijds waren er twee leuke dames om te zien natuurlijk. Ja, die linker, die donker met het donkere haar, die ziet er nu nog leuk uit. Ja, kijk maar eventjes gewoon op internet hoor. Dat vind je zo zelf al. Ik ga gewoon even naar Wikia en dan Tikkie Bakkerijn en dan ga je even naar haar foto toe.
1: Hallo.
0: Hallo. Bezia. Yes.

Benzia. And a new day for you. Ja, die is vandaag aangebroken natuurlijk. Het is vandaag zondag.

0: is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is

0: in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden.
1: Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

op deze zondag. Net even voor het Muziekmuseum is dit gewoon Rinus in de ochtend. Je hoorde de Caravan of Love van Isley Jasper Isley. We gaan gewoon lekker muziek draaien. En ja, we houden het een beetje rustig in erin. Hier is Joycey Fame, Seventh Song.

De Supergirl. Ja, natuurlijk van Ramon. Raymond, hoe je het zeggen wil. Ga mij maar houden. Raymond. Nou, we gaan een plaatje draaien. Dat is een beetje toepasselijk. En het is een Nederlandstalig nummer. Rob de Nijs. Hij heeft het over zondag. En dat is het vandaag dus.

Ja, ja, die Rob de Nijs destijds. Ja, het is alweer een oud nummertje van hem. Een nummertje uit 1980 en toen maakte hij allemaal dit soort leuke muziek. Zondag en dan blijf ik de hele dag dichtbij je. Ja, de hele dag in bed, hè. Ja, ik weet hoe je denkt, Rob. Chips, hier is de carnaval.

Chips. Ja, doe me denken aan ja, Smits. Aan Chips. Ja, wat moet ik ervan maken? Maar dat was het niet hoor. Het was Chips met een uitroepteken ergens in het midden. En dit is Gewalt. En zij hebben het over Cambodja. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ooit zal ik daar een keertje zijn. En dan hoop ik dat ik Kim Wild daar tegenkom. Ja, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd, dus maak er ook uit. Je kan het maar gezellig hebben. Het is 11 minuutjes voor 11:30. Hier op deze zondag. Indochend met Rinus.

Alfaro Soler. El mismo sol. Hey, daar komen de bootjes aan. The Night Boat to Cario. Leuk plekje. Ik heb een keer een foto gezien.

Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Ja, mijn microfoon. Ik weet niet wat het is, maar hij kraakt een beetje. Ik weet niet wat het is, misschien praat ik wat uit. Nou ja, goed, we komen er wel doorheen. Bebe en Cici Winans. I'll take you there. Oh, wat lekker.

Lionel Richie and Stuck on You. Een oudje nu van Zen. En hier is Gloria.

Fun and Gloria. Nou ja, oké, okay, lekker. Ja, die muziek hier. Het is vandaag. We moeten het wel een beetje. Beetje in de midden houden. Dit is Redbox. For America.

Ja, ja, Milk Inc. En Walk on Water. Ik ga het toch eens een keertje proberen. Maar ik denk niet dat het me gaat lukken. Gaan we lekker terug naar een ouwtje. En dat is trouwens, nou ja, een ouwtje. Het zijn allemaal ouwtjes natuurlijk. Wow, wow, wow. Yes, I want candy.

0: Come on, let's go, Bobby. Bobby Go van Aqua.
1: Wat zeg ik?
0: Ha, de laatste. James Brown, I Feel Alright.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de

0: plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon, bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende week al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn

0: bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum-West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest.

0: van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
2: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
3: Met René van Elst op Radio Amerika.
1: Op Radio Amerika.

Nou, even meedoen. Nou, laat ik het maar niet doen, want dan houden we geen luisteraars over. En we hebben nog 2 uur te gaan hier in Pop Magazine. De Bee Gees waren dat, met een prachtige melancholische klassieker uit 1967. Jawel, op vakantie. Ja, dat ga ik. Ik ben een paar weken eventjes afwezig, want vandaag dan nog de laatste aflevering in deze maand mei trouwens. Want in juni ben ik echt heel lang op vakantie en ga richting Italië. Goed. Over holiday gesproken. Ken je deze? Green Day en Holiday. Welkom bij de show. Tot 4 uur zijn we weer present.

de trompetlegende Herb Albert samen met Janet Jackson en hun vette hit Diamonds. Geproduceerd trouwens door het legendarische duo Jimmy Jam en Terry Lewis. En dat hoor je meteen aan die heerlijke loeistrakke funk en synthpop sound. In 1990 stond de hele wereld even stil toen de Ierse zangeres Sinéad O'Connor haar legendarische versie uitbracht van Nothing Compares to You. Geschreven door Prince en met dit bizarre, breekbare, tegelijkertijd loeiharde stem raakt ze recht in je hart. Zak even lekker achterover, hier is Sinéad O'Connor.

0: luisteren met zijn afstand. Right here, right now uit 99. Nou, we gaan even wat rustiger aan doen. We gaan naar Why. Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is Annie Lennox uit 92.
1: Radio Amerika. Gouwe ouwe.

Lenny Kravitz was dit met die heerlijke Loma Can't Get You Off My Mind uit 85. En we kennen hem natuurlijk vooral van die ronkende gitaren en de harde rock tracks. Maar ook op deze plaat laat hij horen dat hij een fantastisch ingetogen country blues ballad kan neerzetten. We blijven in die heerlijke ontspannen sfeer. Maar we voegen er een flinke scheut swing aan toe. In 70 bracht de Noord-Ierse legende Van Morrison een van zijn meest iconische albums uit. Met die absolute kroonjuweel, de titeltrack Moondance.

Snow Patrol met Just Say Jazz uit 2009. Een plaat waarmee de heren destijds lieten horen dat ze hun gitaren moeiteloos konden inruilen voor een dikke elektronische synth-pop sound. Het werd een gigantisch hit en geef ze eens ongelijk. Op zo'n onweerstaanbare beat kun je als luisteraars ook eigenlijk alleen maar volmondig ja zeggen. Goed, we gaan even het water op. Ofwel, in 81 nam Barry Manilow ons mee aan boord van zijn prachtige uitvoering van Sailing. Een nummer dat oorspronkelijk van Rod Stewart is. Barry gooit er zijn herkenbare romantische sausje overheen met grote strijkers en een stem die je zo de haven uittrekt. Ogen dicht en lekker meedijnen. Hier is Barry Manilow.

Queen met de monumentale Radio Gaga 84, geschreven door de drummer Roger Taylor als een ode aan het medium radio. En in een tijd dat de videoclip de boel dreigde over te nemen. Nou, die clip werd met het synchroon klappende menigte minstens zo iconisch. Maar dat we hier ruim 40 jaar later nog steeds massaal naar de radio luisteren, bewijst maar weer dat Freddie en de mannen destijds groot gelijk hadden. En na de klok van 3 uur kom ik terug met natuurlijk de Nederpop top 3. Wie dat is, bekijk het eventjes op www.popmagazine.nl. Draai ik tot die tijd even Born to be Alive, Patrick Hernandez. MUZIEK

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is alweer het 2e uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem. Nu op Radio Amerika.
6: Amerika.
7: Dan even naar 2007. Toen bracht Jeroen van der Boom Je Bent Zo uit. Het nummer dat hem in 1 klap nationaal op de kaart zette. De song is een energieke popballad met een positieve boodschap.

0: iemand accepteren zoals die is. De krachtige zang van Van der Boom draagt het nummer en geeft het een herkenbare emotionele lading. Het lied werd een nummer 1 hit en bereikte een breed publiek van jongeren tot volwassenen. Dankzij de radiovriendelijke productie bleef het wekenlang populair. Het succes van Je Bent Zo leidde tot een grote carrièresprong, waaronder zijn toetreding tot de toppers. Ook live is het nummer een publieksfavoriet en vormt het een vast onderdeel van zijn optredens. De songwriting, mede dankzij Tony Cornelissen, zorgde voor een sterke melodie en een tekst die makkelijk blijft hangen. Het nummer werd een van de meest gedraaide Nederlandstalige hits van 2000 en heeft sindsdien een vaste plek in de Nederlandse popcultuur. Jeroen van der Boom, en Je Bent Zo.
1: Nummer 3.

0: Oh, je bent zo. Maar we hebben er nog eentje. Want het is natuurlijk de Nederpop top 3. En nummer 2, Guus Meeuwis. Het is een nacht, brak in 95 door met dit nummer. Dat hij samen met zijn band Vagant uitbracht. Het nummer ontstond tijdens zijn studententijd in Tilburg en ademt de sfeer van jonge liefde, vrijheid en romantiek. De akoestische popsong, gedragen door gitaar en warme melodieën, maakt het nummer toegankelijk voor een breed publiek. Het groeide razendsnel uit tot een megahit en stond wekenlang hoog in de Nederlandse hitlijsten. Door de herkenbare tekst werd het een vaste meezinger op studentenfeesten. En natuurlijk heel veel werd het op de radio gedraaid. De videoclip, eenvoudig en nostalgisch, versterkte de charme van het nummer. Het is een nacht werd een symbool van de Nederlandse pop-revival in de jaren 90. En legde de basis voor Meeuwis' lange carrière. Tijdens zijn stadionconcerten, groots met de zachte G, blijft het nummer een onmiskenbaar moment.
1: Nummer 2!

0: Zachte G van natuurlijk Guus Meeuwis. Ja, en dan hebben we nummer 1, hè. Gerard Cox, de Rotterdamse zanger en cabaretier, bracht Die Lichte Laaier uit in 1973. Een nummer dat volledig draait op zijn typische nuchtere humor en herkenbare Rotterdamse tongval. In de tekst schetst Cox een satirisch portret van een onbetrouwbaar figuur. Precies het soort volkse karakter dat hij zo vaak in zijn werk opvoert. De melodie is eenvoudig en leunt op invloeden uit de Nederlandse folkmuziek, waardoor het nummer direct blijft hangen. Het lied werd een veelgedraaide radiohit en groeide uit tot een cultklassieker binnen de Nederlandstalige muziek. Cox imago als ironisch, licht mopperend Rotterdammer werd door dit nummer alleen maar versterkt. De herkenbaarheid van zijn taalgebruik en de humoristische toon maakten het nummer geliefd bij een breed publiek. Ook in de latere optredens bleef De Laaierlichter een vaste waarde. Het nummer past perfect in de jaren 70 sound.
1: 1973.
2: Nummer 1.

Lekker lange uitvoering van deze waanzinnig hoogstandje uit de Nederlandse popgeschiedenis. Johnny Kaagman met haar loepzuivere krachtige stem en natuurlijk die gierende mellotron van de gebroeders Tambour. Oftewel Earth and Fire and Storm and Thunder. En van die progressieve rock uit de polder vliegen we in één klap door naar de rauwe straten van Los Angeles. In 1991 zette de hiphopgroep Cypress Hill zichzelf definitief op de kaart met deze debuutsingle How I Could Just Kill a Man.

Joe James met de heerlijke soulklassieker Used to be my girl. We blijven vol in die soullook zitten, maar we gaan flink verder in de tijd, namelijk naar 2017. Toen braken de Teskey Brothers door met een bloedstollende mooie Pain and Misery.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Het is Cadans. Wat een waanzinnige mooie melancholische plaat uit de Nederlandse popgeschiedenis. Dat blijft er toch. Dagen dat ik je vergeet. We blijven nog heel even in de weemoedige sfeer hangen van een plaat die bij veel luisteraars tevens zorgt voor een flinke brok in de keel. 82 besloot de Alan Parsons Project hun legendarische album Eye in the Sky af. En het was een meesterwerk. Met dit nummer, Old and Wise.

Steve Miller met een wereldhit Abacadabra uit 82. Wat een heerlijke lome groove zit er toch in deze track. Steve Miller toverde destijds een absolute nummer 1 hit uit hun hooghoed dat 40 jaar later nog steeds moeiteloos voor die ultieme relaxte sfeer in de speakers zorgt. Alice Cooper is de volgende plaat en Elected.

Alice Cooper met Electric. Meer van de show. Voorlopig hoor je mij eventjes niet meer. Ik ben lekker op vakantie naar Italië. En dan ben ik natuurlijk, als ik weer terug ben, compleet van jou. Dat was het op Radio Amerika, het programma Pop Magazine. Je kan wel altijd een mailtje sturen naar info@renevanels.nl. Ik ga eruit met deze plaat van Grandmaster Flash en The Furious 5. En The Message. Nog een fijne zondag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er 1000 deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
5: Hitland 2.0.

Zo, Bente, welkom. Het is weer weekend op je radio. En dat was haar single, vorige week kwam die uit. Straks overigens nieuwe muziek van S-Team. Maar ook Bibi Rixa, Becky Hill en BBS, maar ook vele anderen. Ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week overigens. Want er is heel veel politiek nieuws en er is WK-nieuws, want het WK komt eraan. Eerst Eurythmics in deze weekendshow op je radio. Here comes the rain again.

0: Here comes the rain again, Eurythmics. En het heeft geregend deze week. Vorig weekend hadden we nog heel mooi zomers weer. Maar deze week hadden we echt allerlei variaties. Het was dan weer zon, dan weer regen, dan waaide het. En sommige plaatsen was er ook hagel. Ja, echt waar. Dan de muziek. Zometeen muziek van Becky Hill. En er is muziek van Bella Keys. En er is muziek van BB Rixxa.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Moore en wat ook Moore was, Mark Rutte, was bij Zelensky in Oekraïne. Het was een onaangekondigd bezoek wegens veiligheidsredenen. Ik blijf het zeggen hoor, die man moet echt terug naar school, want zijn Engels dat is niet best. Maar hij kwam Oekraïne steun aanbieden zoals altijd, ze voor alles beloven. En ja, Zelensky was er heel blij mee. Dan de muziek. Zometeen een nieuwe single van DVBS. Vorig jaar hadden ze nog een aantal kleine successen. Banks. Maar er is een oud liedje in een nieuw jasje gestoken. En die is van Francis Veer. Samen met Robin S.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Roxette en het mooie How Do You Do. Zometeen muziek van Future. Een aantal jaar geleden hadden ze een leuk singeltje. Dat was ook een redelijke hit. We hebben ook muziek van Galantis. Maar, ja, het WK komt eraan. Nederland had een uitzwaaiwedstrijd deze week. Tegen Algerije, die ze overigens verloren. Er zat ook een paar foutjes in het volkslied. Ja, Sierra de Bruin ging zingen en had een paar foutjes gemaakt. Maar dat is het te vergeven. Nederland speelt maandag in New York nog één oefenwedstrijdje tegen Oezbekistan. En de WK-hits zijn er ook. Deze is van Gerard Joling.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

Lennart Nijg Oeuvreprijs is nu voor Sef. En Sef kennen we van heel veel kleine hitjes, maar de grote was De Leven van heel wat jaar geleden. Hitland 2.0.

0: niet op mijn vest. Dus ik, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat, betekent niet, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor een, nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Ik, nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: De Leven! De Lennart Nijg Oeuvreprijs is voor Sef. Nou, vanuit gefeliciteerd. Er is muziek van Aisha. Er is muziek van Jeroen van der Boom. En er is muziek van Isabel Usher. Hitler. 2.0

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden.
2: Radio tot zover het radionieuws. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens en dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: En welkom in die twee Harry Styles. Nieuw singletje vorige week van het laatste album. Er is muziek van Mavis Joe, single nummer 1. En Taylor Swift. En er is Ilse de Lange.
1: Hitler. 2.0.

0: straks Joey Levi, Cameron Whitcomb. In Japan leek het wel de week van de beer. Want eerst was er een beer die een man achterna ging. Maar toen reed er toevallig een auto langs en toen rende die beer weg. En opeens, een paar dagen later, was diezelfde beer terug. En die belandde dan in een fabriek. Alex Warnu.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

0: En zometeen muziek van Zay en Malik. Muziek van Marco en Snelle. Hij heeft overigens 2 singles uitgebracht deze week. Dus volgend weekend een ander singeltje van Snelle. En er is muziek van Chesto.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je ongeveer 5 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam, op de ring Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A9. En nog veel vertraging aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens is de vertraging nu een half uur.

0: Begin. En donderdag is het zover. Dan is het eindelijk tijd voor het Europees Migratiepact. Het heeft jaren geduurd, maar ze hebben het rond. Tenminste op papier. Er zijn namelijk nog heel wat landen die nog heel wat dingetjes moeten regelen. Nou, eens zien en dan geloven dan maar. Dan is de muziek van John Fraser, Zayn Malik. En uit Nederland is het Kensington.
1: Dendert uit je speakers.

0: Nienke Leonie en Kim Patras. Maar Esther Ouwehand is geen partijleider meer van Partij voor de Dieren. Ze blijft overigens wel in de Kamer. Maar Teunissen, die wordt de nieuwe leider van Partij voor de Dieren. Nou, van harte gefeliciteerd. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, dan kom ik taart eten. En er is single nummer 2 van Jonas Blue.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Klippenhoek, Mohammed K.

Blijf voor mij. Oh ja, het vraaguurtje is meestal niet zo interessant, maar deze week ging het over Kanye West, tegenwoordig heet hij J. Of hij wel naar Nederland moest komen of niet. Nou, hij is er, dus dat weten we dan. Maar het ging over de antisemitische uitspraken, maar die zijn helemaal niet nieuw. Die bleken later jaren oud te zijn, dus vind ik persoonlijk, had je gewoon eerder moeten regelen. Toen je wist dat die kaartenverkoop startte in Nederland, had je gewoon moeten zeggen, nee, hij mag niet komen. En nu dit er is, gaan ze er opeens over zeuren. Maar ja,

het zit erop. Nu nog muziek van de S10. Aanstaand weekend. Een nieuwe aflevering. Hitler. 2.0

0: vertrouwen.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leiden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking.
3: Dit is Helene.
2: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Hallo.

0: 1989, hun allergrootste hit die ze ooit wereldwijd hebben gehad. Fleetwood Mac. Ja, het was de allergrootste. Ja. Zo simpel is het gewoon. Platina, weet ik veel allemaal. Hey, goedenavond. De Leeuw weer op de radio. Leuk om op deze zondagavond tussen 6 en 7 weer een radioprogramma te mogen maken. Na een aantal weken dat ik toch wel iets had van... heb ik nou nog wel zin om radio te maken? Dat mag je rustig van mij weten. Maar goed. Er zijn ook nieuwe jingles gemaakt en zo. Maar daar kom ik later in het programma nog wel een keer op. Want ik heb een hele goede vriend van mij die dat allemaal voor mij doet. Zo dadelijk hebben wij de Rolling Stones nog en Bert Herink. Maar eerst Roger Daltrey.
1: Hey. Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: De Leeuw.
3: Hier is de Leeuw.
1: Beter de Leeuw.
4: Verfris je dag.
5: Radio Amerika.
0: Dit is zo mooi. Ik ga er dadelijk een verhaaltje over vertellen. Na afloop van deze plaats. Maar ga genieten van Roger Daltrey's Say It Ain't So Joe.

Een lied gemaakt naar aanleiding van een echte gebeurtenis uit 1919. Wat is er gebeurd? In Chicago is er een matchfixing geweest. De White Sox speler Joe Jackson, Shoeless Joe Jackson werd hij ook wel genoemd, die zou een wedstrijd hebben laten verliezen. En uiteindelijk is er een rechtszaak van gekomen. En toen hij na de rechtszaak naar buiten kwam, zei een reporter: "Say it ain't so, Joe." Oftewel, Joe zegt dat het niet waar is wat er gebeurd is. In 1975 heeft Murray Head, de man achter One Night in Bangkok, heeft dit nummer geschreven naar aanleiding daarvan. Het gaat ook een heel klein beetje over de periode van Richard Nixon, die uiteraard met het Watergate-schandaal moest aftreden uiteindelijk. Daar is dit nummer ook eigenlijk voor bedoeld geweest. Roger Daltrey heeft er wel een hit mee gehad. Alleen, die hit had hij alleen in Nederland. Ja, een van de mensen die in deze band speelde, dat was trouwens Jimmy McCulloch. Het was de supergitarist van de band Paul McCartney & Wings.

In 2003 kwam deze single uit. Namelijk Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. En heeft daarmee in de parade gestaan. Radio Amerika. Ah, ik heb dadelijk wat leuks, jongens. Jullie weten, ik draai altijd muziek uit, zeg maar 1970 tot en met 2010. Maar ik ga dadelijk proberen iets...

origineel is uiteraard Brother Louie van Hot Chocolate. Ja. En dit is speciaal geschreven voor de reclame van Heineken. Dat was op de televisie. Niet alleen deze trouwens, maar ook Najaarszon was ook zo'n nummer. Dat was een, iets wat meer gelieerd was aan de Burning Heart van Vandenberg. Hij is namelijk ooit ook de zanger van de band Vandenberg geweest. Grote hit gehad met Burning Heart in Different Worlds. Bert Herink, hij is trouwens ook nog... wat was hij ook weer? Orde van de Oranje Nassau lid, geloof ik. Hè? Zoiets, ja. Ja, jongens, als je zo bekend bent, dan heb je dit soort titels toch, ja. Ik was even aan het zoeken wat ik zou gaan doen. En ik heb, ik zat te denken, we hebben dadelijk, de voetbal in Amerika. Wat ik trouwens schandalig vind dat daar gebeurt op dit moment. Met alle toestanden rondom meneer Trump en zo. Maar toen dacht ik in één keer aan een nummer wat ooit geschreven is. Voor de zomerspelen van 1992. Freddie Mercury en Montserrat. En het prachtige nummer Barcelona.

gigantische hit. Ja, laten we wel zijn. Freddie Mercury en Montserrat. Barcelona. Ja, het was natuurlijk naar aanleiding van die zomerspelen. Maar ik moet wel zeggen dat de liedjes die ze nu gemaakt hebben voor die WK daar in Amerika. Ja, sorry, ik heb daar helemaal niks mee. Ik hou best wel van voetbal hoor, maar dit vind ik, ik vind het weer veel te opgepompt. En laten we eerlijk zijn, ik hoop dat ze wat doen daar in Amerika. Dat Nederland een best wel hoge positie haalt, maar ja, het is niet anders.

zat nog eens even te kijken of dat zij nog steeds actief zijn. Maar dat gebeurt heel af en toe nog wel eens. Dan gaan niet alle originele leden, want niet iedereen leeft meer. Maar Earth River with the Fire blijkt toch nog wel af en toe op te treden. Fantasy, een nummer uit... Nou, wat zullen we ervan maken in 1979? Het was een van hun allergrootste hits, Boogie Wonderland. Er was net even iets meer. Er zijn net iets meer platen van verkocht dan deze van Fantasy. Maar uiteindelijk hebben ze het tot 1999 in de hitparades nog uitgehouden. Dus best wel knap. Je luistert naar De Leeuw een uur lang. Je kan schrijven naar dit programma. Hey De Leeuw at gmail.com. Hey is met H-E-Y. Goed. Wat gaan wij doen? Wij gaan even nog één plaat draaien. En daarna gaan wij iets heel speciaals krijgen. Dus... ga er even voor klaarzitten. Ik heb echt iets heel, heel unieks voor op de radio. Radio Amerika. Maar eerst nog muziek van Anouk. 1998. It's so hard.

Ah, het is dadelijk wel een hele mooie overgang van dit nummer van Anouk, It's So Hard, naar het volgende. De band die ooit bekend is geworden van Child in Time. Jazeker, we hebben het over Deep Purple. Deep Purple heeft een nieuwe LP, een nieuwe CD uitgebracht. En die heet Splat. Van die CD, daar hebben ze één plaat van genomen. Die hebben ze gezegd, nou, die gaan we ook als single uitbrengen. En dat is inmiddels gebeurd. Het nummer heet Arrogant Boy. Ja, het zijn nog steeds de Ian Page, de Roger Glover, Ian Gilliam, Don Airey. En als gitarist tegenwoordig Simon McBride. Hier is het nummer van Deep Purple, Arrogant Boy.

2003 in the shadow. Wacht, hey, wat gebeurt er nou weer? Volgens mij gaat er iets niet helemaal. Ja, het gaat toch wel goed. Nee, ik kreeg in een keer een heel raar geluid in mijn koptelefoon, waarvan ik dacht van, wat is dat nou weer? Nou ja, het had alles te maken met de instelling van mijn mengtafel. Maar goed, In the Shadows. Het was een van de 6 singles die ze ooit uitgebracht hebben. 4 werden een tip. Top 40 notering. Andere 2 niet verder dan de tipparade. Het is een Finse rockband. Na deze platen die ze allemaal uitgebracht hebben, was het in 2006 helemaal afgelopen. Zijn ze iets anders gaan doen? Waarschijnlijk gaan rentenieren voor al het geld wat het opgebracht heeft. Hoe vonden jullie Deep Purple? Ja, het is een beetje heavy metal. Ja, sorry, maar het is wel fantastisch.

Waarom ik dit nummer draai, dat is eigenlijk vanwege het feit dat ik kort geleden een stukje over Suzanne Lee Hoffs zat te lezen. Zij is de zangeres van de Bengals en ze treedt nog steeds op. Haar laatste studio-LP was pas in 2012. Toen heeft ze nog iets solo uitgebracht. Maar zij is getrouwd met de regisseur van de Austin Power films. Voor de mensen die dat nog kunnen herinneren. Austin Power, weet je wel, dat gekke mannetje met die bril op en zo. Daar is zij dus mee getrouwd. Met de regisseur, hè? De regisseur, niet met Austin Powers zelf. We hebben nog vele leuke platen in dit programma tot 7 uur. Waaronder Lenny Kravitz nog, Daniel Powter, maar ook nog Catapult. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Het heet Let Your Hair Hang Down.

0: Deze muziek noemen ze ook wel de glam rock. En het idee hiervan is eigenlijk een beetje van Jaap Eggermond. Die zei van ja jongens, als jullie nou een nieuwe band willen starten. Want die waren allemaal muzikanten uit Leiden, Katwijk en Noordwijk. Als je echt succes wil hebben. Dan moet je een beetje de Sweet en de Mud en dat soort bands nadoen. Nou, in 1973 zijn ze toen begonnen als Catapult. De naam komt dus van Barry Hay. Die heeft dat ooit verzonnen. Knap hè. En ze zijn nog succesvol geweest ook met Let Your Hair Hang Down.
1: Via internet. Dit is Radio Amerika. www.radioamerika.nl

0: Ik moet zeggen dat ik Daniel Pauter, met Jimmy Guess High, heel mooi nummer vind. Hij is natuurlijk heel bekend geworden met Dead Day. Weet je die nog? Ja, dat was van hem, ja. Weet je dat niet meer? Nou, oké. Okay. Hey, nog twee platen, dan zit het er weer op voor vandaag.
1: Hey, goedenavond. Radio Amerika.
0: En de ene laatste is van Lenny Kravitz. Ik kom zo dadelijk nog even bij je terug. Maar dan gaan we gedag zeggen voor deze zondagavond tussen 6 en 7. Er komen nog veel meer leuke programma's, dus

0: Lenny Kravitz en Always on the Run. Het was de ene laatste in dit programma. Want we zijn weer aan het einde gekomen van deze prachtige show hier op Radio Amerika. Ik ben helemaal niet blij dat het eindigt. Want ik vind het toch eigenlijk wel heel leuk om radioprogramma's te maken. Dat is misschien wat gek. Maar ja, zo af en toe als je dan weer achter die microfoon zit, dan denk je toch weer bij jezelf. Ja, het is toch hartstikke leuk om dit te doen. Hey, bedankt voor het luisteren tussen 6 en 7. Volgende week dan hoop ik er weer te zijn. De laatste is van The Golden Earring en Instant Poetry. Tot ziens, hè. Hoi.
1: Hey, de leeuw. Hij

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.

nootjes, fungi en lekkere tropische drankjes. Het is bijna zover, jongens, om 7 uur volgende week. TV aan voor de wedstrijd Duitsland. Tegen Curaçao. Dit is muziek van Kaliber.

0: heleboel mensen vragen zich af. Wie is Pantero nou? Pantero is namelijk de zoon van Ros. En die ken je natuurlijk ook wel van het duo van toen. Ros en Iba.
1: Yo, yo, yo, van wat?

uit Den Haag natuurlijk, Passion. Ze zijn namelijk on tour door Nederland. 8 augustus kan je lekker met ze dansen. Ja, plek genoeg natuurlijk daar in het mooie Zuiderpark in Den Haag. 8 augustus, Passion in...

hit him up. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Hoe is het met jou? En die heer, daar de man van het liedje. Misschien ken je hem nog, Carolina. In de jaren 90. Een grote hit.

Zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden

Kampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld.

onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog één keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: How was your night, Pa?
2: It was

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met een laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.